is what it is. A busy life, maar kleine taken. De märchenprins, een schiere laken. In letzter Zeit, da war es schon ein bisschen komisch.

gaan morgen toen meid. Ik was gewoon niet meer was ik ohne een tijd. En met wem ik zusammen ben, geeft die een Schaas. En jetzt lass mij ook gaan met de Rick